Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Volgende week vrijdag, de Joe Female Only Top 100.

0: Female Only Top 100. Volgende week vrijdag. Bij Joe.
1: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
1: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen. 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder. 3 varianten. 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Dit is Boef. En familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op lendl.nl.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
9: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
8: En vuurgevechten waar de kogels nooit op raken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
9: Damn pumped.
8: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertentie.

0: bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
3: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
4: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
9: Er zijn weer giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs. Extra voordelig met 50% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Even overlaten.
13: Ik ben aan het streamen.
12: Oh, sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
14: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten. Je

0: Jouw verfklus, onze zaak.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Mama, ik ben super blij met jou.
12: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna- en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
13: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
14: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
13: Werken? In deze drukte?
14: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
13: Stap je ook in?
15: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
18: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus. Mango, per stuk voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
22: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
21: Die andere stuiterbal daar.
22: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
23: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
24: Je voelt je thuis, waar je douwe Egbert streekt. Dit is jou.
25: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
26: Goedenavond. Frankrijk heeft ook militairen naar Nederland gestuurd om te helpen met de natuurbranden in ons land. Het gaat om een speciale eenheid van de rampenbestrijding. Eerder schoot de Franse brandweer Nederland ook al te hulp. De Franse president Macron heeft online zijn steun uitgesproken aan ons land. In Vlissingen is een vrouw van 84 vanmorgen om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze werd aangereden door een toeristentreintje. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het incident werd ondertussen gefilmd door flatbewoners in de buurt. De politie noemt dat onacceptabel. Bij de uitgebrande woonboulevard in Waalwijk wordt een deel van de panden gesloopt. Er zijn nog maar een paar hotspots die nog niet helemaal geblust zijn. Maar het is lastig om die helemaal te doven door de enorme bergen puin en de ingestorte staalconstructie. Om goed bij die brandhaarden te kunnen worden delen van de muren en het dak nu weggehaald. En als je verzamelaar bent, dan ga je tot het uiterste. Dat dacht een man in Amerika ook. Hij verzamelt Pokémon-kaarten en heeft geprobeerd om zich op te sluiten in een winkel, zodat hij 's ochtends de allereerste in de rij zou zijn als de nieuwe Pokémon-kaarten over de toonbank zouden gaan. Zijn plan mislukte. Hij werd gespot door de beveiligingscamera's en opgepakt door de politie voor inbraak. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het overwegend droog. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 12. Morgen wisselvallig, met in het zuiden kans op onweer. Het wordt 17 tot 25 graden.
25: Dit is het weekend van Joe.

0: met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Lekker uitgerust?
2: Nee, helemaal niet.
1: Heb je een goede reis gehad, Sander?
2: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
1: Ik versta er helemaal niks van.
2: Nou, wij ook niet.
0: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout in gaan.

0: zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
4: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt.
5: Zin in een koffietje?
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
9: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Nu alle kaartjes, 19,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: soep.
1: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Echte hamburgers zonder een koe te slachten. Het kan echt. Pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koe, die staat gewoon nog in de wei. Kijk op brightlands.com.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Dit is Joe.

0: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself.
2: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
6: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
3: Dit is het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht. Het grootste gevaar is geweken in het harde dat al dagen werd geteisterd door natuurbranden. De gewone brandweer trekt zich rond deze tijd terug en dan neemt de brandweer van Defensie het over. De brand is nog niet helemaal uit en er zit nog veel hitte in de grond. De brandweer kan daarom nog opschalen als dat nodig is. In Amsterdam-Zuid is op straat een verdwaald kind gevonden. Het gaat om een jongetje van 6 die werd gevonden door voorbijgangers. Het droeg geen broek en geen schoenen. Het is niet duidelijk wie of waar de ouders van het jochie zijn. De politie is naar hen op zoek. Het aartsbisdom van New York gaat $800 miljoen betalen aan slachtoffers van seksueel misbruik door de katholieke kerk. Het gaat om een schikking. Meerdere Amerikaanse staten hebben wetten aangenomen waarin misbruikslachtoffers naar de rechter kunnen stappen voor zaken van tientallen jaren geleden. En het was lang spannend in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Aan het eind van de blessuretijd maakte RKC Waalwijk met 1-1 de gelijkmaker tegen Roda JC, waarna het aankwam op de verlenging. Uiteindelijk moesten er penalties aan te pas komen en de winst ging naar RKC. In de volgende ronde moeten ze het opnemen tegen Willem II. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en zacht met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goeienacht. De natuurbrand bij Weert is onder controle. Ook is de noodverordening opgeheven en zijn alle wegen weer begaanbaar. Er is nog wel brandweer in het gebied. Eerder op de avond werd ook al duidelijk dat het grootste gevaar is geweken op het militaire oefenterrein in het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand is. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook. Dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika haalt 5000 militairen weg uit Duitsland, heeft defensieminister Hegseth bekendgemaakt. Amerika is boos op meerdere Europese landen omdat ze hen niet willen helpen met de oorlog in Iran. Het kan een half jaar tot een jaar duren voordat de militairen ook echt weg zijn. En Max Verstappen start morgen vanaf de 5e plaats van de sprintrace in Miami. Lando Norris had de snelste tijd in de kwalificatie en start vanaf pole position. De coureurs hebben 5 weken niet geraced. De wedstrijden in het Midden-Oosten waren geschrapt vanwege de oorlog daar. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Groepen jongeren waren van plan om afgelopen avond te gaan rellen op het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook en dat liep toen flink uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was massaal aanwezig op de boulevard. Meerdere mensen zijn opgepakt. In Winschoten zijn 2 gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk zijn ze neergestoken, maar dat wist de politie nog niet zeker. De politie kreeg een melding over een ruzie waarbij mogelijk ook is gesproken.